0: Noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen

0: gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd

0: de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde ervan het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaren op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen en vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droog materiaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen zijn opening en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vanochtend hebben we met wolkenvelden te maken in Lelystad. Blijft wel droog. Gisteren waren de wolken hardnekkiger dan verwacht. Vandaag komt de zon er eerder bij. Met flinke perioden met zon wordt het vanmiddag 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen geregeld zon en nog steeds droog. Het wordt een graadje warmer. In het weekend houdt het droog en overwegend zonnig weer aan. Bij nog steeds matig noordoostenwind wordt het wel bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag.

0: verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De problemen rond de jeugdzorg en het verlengde ervan het collegecrisis van begin dit jaar hebben de aandacht getrokken van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money. En auteur Margot Smolenaar trekt zeer stellig een conclusie. De gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Hoe je geld moet besparen op jeugdhulp is een ingewikkelde kwestie. En Jeugd Lelystad was goed op weg in opdracht van de gemeenteraad en op voorwaarden die de gemeenteraad had gesteld tot de Smolenaars. Maar zodra er gemor of gedoe van kwam, namen emoties de overhand en deden de feiten niet meer toe. Kun je van grensoverschrijdend gedrag spreken als iemand een grens bewaakt en zegt dit is niet de afspraak, tot hier en niet verder, betoogt ze. En als ambtenaar op het gemeentehuis beroerd werk leveren, mag je die dan niet daarop aanspreken? En de raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jelanis. Ze wil weten of het stadhuis en HVC het probleem herkennen, vraagt het college van BNW de zaak aan te kaarten bij de afvalverwerker en in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de zomerperiode vaker langs te komen. Eerder gaf de gemeente wel al tips tegen dit soort overlast. Goed schoonhouden, droog materiaal onderin, de rest eerst drogen, mottenballen in een oude sok, ventileren door deksel iets open te laten, afval niet aanstampen, losse zakjes gebruiken, zout of kalk droogt maden uit. En de politie is op zoek naar de man die maandagavond even over 7 een bewoonster van de Neckarstraat in haar deuropening met een mes in haar been heeft gestoken. Hij had aangebeld, stak toen ze opendik en vluchtte vervolgens op een fiets in de richting van het park achter de straat, aldus haar verklaring. Het is onbekend waar hij daarna heen ging. De man droeg donkere kleding, aldus de politie, die verder geen bijzonderheden geeft, maar wel getuigen zoekt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanochtend hebben we met wolkenvelden te maken in Lelystad. Blijft wel droog. Gisteren waren de wolken hardnekkiger dan verwacht. Vandaag komt de zon er eerder bij. Met flinke perioden met zon wordt het vanmiddag 24 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen geregeld zon en nog steeds droog. Het wordt een graadje warmer. In het weekend houdt het droog en overwegend zonnig weer aan. Bij nog steeds matig noordoostenwind wordt het wel bijna tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Er zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor explosies in Damascus dinsdag. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS heeft de explosies niet opgeëist. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het weer vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Hij gebruikt de woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis. Ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet. Watervrees. En ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal, dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig. En dus mag de huurder vooralsnog blijven. En de 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broertje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kende. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag opnieuw te maken met fraai zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft droog. Bij matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 27 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft het nog aangenaam warm. Bij zonsondergang is het 20 graden. Daarna daalt de temperatuur bij weinig bewolking naar een graad of 16. In het weekend houdt het droog en vrij zonnige zomerweer aan. Het wordt zelfs een fractie warmer. Na het weekend blijft het droog en is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
6: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
5: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlamvatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
7: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British French too history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
5: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen, de meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Hij gebruikt de woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis, ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet, watervrees, en ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig. En dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broekje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kende. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag opnieuw te maken met fraai zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft droog. Bij matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 27 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft het nog aangenaam warm. Bij zonsondergang is het 20 graden. Daarna daalt de temperatuur bij weinig bewolking naar een graad of 16. In het weekend houdt het droge en vrij zonnige zomerweer aan. Het wordt zelfs een fractie warmer. Na het weekend blijft het droog en is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt.

0: vatten. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zijn energierekening is opvallend laag en zijn koelkast leeg. Zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair. De slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Een gebruikte woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada. En de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis. Ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet. Watervrees. En ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal, dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig. En dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broekje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kennen. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag opnieuw te maken met fraai zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft droog. Bij matige noordoostwind wordt het vanmiddag 27 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft het nog aangenaam warm. Bij zonsondergang is het 20 graden. Daarna daalt de temperatuur bij weinig bewolking naar een graad of 16. In het weekend houdt het droog en vrij zonnige zomerweer aan. Het wordt zelfs een fractie warmer. Na het weekend blijft het droog en is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Een gebruikte woning in de Witte Zeestraat leende als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis, ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet, watervrees, en ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal, dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig en dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broekje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kende. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag opnieuw te maken met fraai zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft droog. Bij matige noordoostwind wordt het vanmiddag 27 graden. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft het nog aangenaam warm. Bij zonsondergang is het 20 graden. Daarna daalt de temperatuur bij weinig bewolking naar een graad of 16. In het weekend houdt het droog en vrij zonnige zomerweer aan. Het wordt zelfs een fractie warmer. Na het weekend blijft het droog en is het nog volop zomer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg en dat merk je bijvoorbeeld op de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattermerbroek. 9 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Of zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. De RIVM heeft voor een flink aantal

0: De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 10 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Hij gebruikt de woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis, ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet, watervrees, en ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal, dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig. En dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broertje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kennen. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is droog en zonovergoot in Lelystad. Bij matige noordoostenwind en 27 graden is het vrij warm. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. In het weekend hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt zelfs een graadje warmer. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten, maar verder verandert er niet veel. Na het weekend hebben we ook met stabiel zomerweer te maken. Dus de zomer houdt voorlopig nog aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit in de regio. Onder meer de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer, 15 minuten. En ook langs de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Blaricum, 5 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio. Het is op veel plekken aansluiten. Bijvoorbeeld op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 5 kilometer, 20 minuten. Dan de A50 naar Apeldoorn tussen Arnhem en Hoenderlo. 8 kilometer en 10 minuten oponthoud. De A1 staat er ook bij. Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blaricum. 6 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Hij gebruikt de woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis, ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet, watervrees, en ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig en dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broekje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kennen. In Zeeland is inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is droog en zonovergoten in Lelystad. Bij matige noordoostenwind en 27 graden is het vrij warm. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. In het weekend hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt zelfs een graadje warmer. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten, maar verder verandert er niet veel. Na het weekend hebben we ook met stabiel zomerweer te maken. Dus de zomer houdt voorlopig nog aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land nu 80 kilometer file, met vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Eemnes heb je nu een kwartier vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens bij Lent 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is behoorlijk druk op de wegen. In de regio zijn er ook meerdere files te melden. Onder andere de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. File tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes. Ongeveer 9 kilometer en 15 minuten. Verder de A50 naar Os tussen Grijsoord en Valburg. Ongeveer 20 minuten oponthoud. En tot slot de A325 naar de Duitse grens vanuit Arnhem. Voor Nijmegen 4 kilometer en een kwartier bumper aan bumper. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Hij gebruikt de woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis. Ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet. Watervrees. En ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig. En dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broekje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kennen. In Zeeland is inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is droog en zonovergoten in Lelystad. Bij matige noordoostenwind en 27 graden is het vrij warm. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. In het weekend hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt zelfs een graadje warmer. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten, maar verder verandert er niet veel. Na het weekend hebben we ook met stabiel zomerweer te maken. Dus de zomer houdt voorlopig nog aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Nijmegen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft drie oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle drie waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os bij Heteren 20 minuten vertraging. En ook op de A50 verderop bij Ravenstein is de vertraging ook nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Een gebruikte woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis, ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet, watervrees, en ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig en dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broertje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kende. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is droog en zonovergoten in Lelystad. Bij matige noordoostenwind en 27 graden is het vrij warm. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. In het weekend hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt zelfs een graadje warmer. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten, maar verder verandert er niet veel. Na het weekend hebben we ook met stabiel zomerweer te maken. Dus de zomer houdt voorlopig nog aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij de afrit Zwifterband is de vertraging 10 minuten. Er zijn technische problemen met de ketelbrug. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A50 van Arnhem naar Os. Eerst kom je in de file tussen knooppunt Grijshoord en Renkum. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Heteren en Ravenstein ook nog eens 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen de afrit Maren en Nijkerk is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten oponthoud. Ook op de A50 bij Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort is de vertraging 40 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Dat gebeurde op een vlucht van Thessaloniki naar Duitsland. Andere passagiers trokken hem terug naar binnen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het weer: zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen de meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Hij gebruikt de woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis. Ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet. Watervrees. En ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal, dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig. En dus mag de huurder vooralsnog blijven. En de 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broertje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kennen. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is droog en zonovergoten in Lelystad. Bij matige noordoostenwind en 27 graden is het vrij warm. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. In het weekend hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt zelfs een graadje warmer. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten, maar verder verandert er niet veel. Na het weekend hebben we ook met stabiel zomerweer te maken. Dus de zomer houdt voorlopig nog aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Knappend Oudijk is de vertraging een kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 25 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Knappend Valburg en Ravenstein 20 minuten. En op de N711 moet ik zeggen, Zwifterband Emmeloord voor de aansluiting met de A6 ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een grote risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. De beheerder van de begraafplaats noemt de bekladdingen pijnlijk en verdrietig. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de finale van Wimbledon bereikt. De nummer 3 van de wereld won in 3 sets van de Brit Arthur Ferry, die het eindtoernooi had bereikt via de kwalificaties. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zijn energierekening is opvallend laag en zijn koelkast leeg. Zijn voordeur wordt niet gebruikt. Er staan meer dozen dan meubilair. De slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Hij gebruikt de woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada. En de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis. Ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet. Watervrees. En ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal, dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig. En dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broekje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kende. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van naar keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is droog en zonovergoten in Lelystad. Bij matige noordoostenwind en 27 graden is het vrij warm. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. In het weekend hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt zelfs een graadje warmer. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten, maar verder verandert er niet veel. Na het weekend hebben we ook met stabiel zomerweer te maken. Dus de zomer houdt voorlopig nog aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen de afrit Maren en Nijkerk is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 verderop tussen Valburg en Ravenstein ook nog eens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: deur.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was hij de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een etappe won, raakte ingesloten en kwam niet verder dan de 23e plek. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zijn energierekening is opvallend laag, zijn koelkast leeg, zijn voordeur wordt niet gebruikt, er staan meer dozen dan meubilair, de slaapkamers zijn niet bereikbaar en hij lijkt bij de buurvrouw te wonen. Een gebruikte woning in de Witte Zeestraat alleen nog als opslag, concludeerde Centrada, en de corporatie stapte voor ontbinding van het contract naar de rechter. Ik ben vaak bij de buurvrouw, erkende de man, maar ik woon thuis, ik slaap op de bank, ik leef zuinig, ik heb genoeg aan een elektrische kachel en ik douche niet, watervrees. En ik gebruik de achterdeur omdat daar mijn scootmobiel staat. Merkwaardig verhaal dus de rechter, maar niet onmogelijk en zeker niet aantoonbaar onjuist. En verder ging het hier om een kort geding en is geen sprake van het vereiste spoedeisende belang. Weliswaar is er een wachtlijst voor deze woningen, maar voor een uitzetting, een stap met grote gevolgen, is nader onderzoek nodig en dus mag de huurder vooralsnog blijven. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. Er werd DNA aangetroffen op haar onderbroek, maar het is onduidelijk of dat van sperma is. Hij was net naar de wc geweest, had zijn handen niet gewassen toen het buurmeisje kwam en hij had haar opgetild, zegt hij, en dat kan niet op grond van het dossier worden weerlegd. Het meisje wilde spelen met zijn dochtertje, maar hij was alleen thuis. En zij vertelde later dat hij haar broekje naar beneden had getrokken en had betast. Maar de rechters merkten onder meer op dat de ondervrager gericht vraagt naar haar vagina, terwijl zij het in haar eerste verhaal over haar billen had gehad. Ook gebruikt ze woorden waarvan later is gebleken dat ze de betekenis niet kende. In Zeelanders inschrijven voor de avondvierdaagse is weer open. Voor 8 euro kun je van 14 tot en met 17 juli routes van de keuze 15 of 25 kilometer rijden. Losse dag kan ook voor 3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee met betalende begeleiders. Inschrijven kan via de site van de organisatie tourclubflevoland.nl. Ter plekke inschrijven voor de start 14 juli om 6 uur 's avonds bij Sportpark Schouw kan ook, maar dan betaal je een tientje.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is droog en zonovergoten in Lelystad. Bij matige noordoostenwind en 27 graden is het vrij warm. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. In het weekend hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt zelfs een graadje warmer. De wind waait nog steeds matig vanuit het noordoosten, maar verder verandert er niet veel. Na het weekend hebben we ook met stabiel zomerweer te maken. Dus de zomer houdt voorlopig nog aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
0: Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: One to the max.

0: De Max met René Pol.
1: Vrijdagavond even na 7 uur. Het is de hoogste tijd voor jouw wekelijkse portie. Ja, 12 inches en Maxi Singles natuurlijk hier bij One to the Max op Radio Lelystad. Het enige echte programma waarin de 12 inches en de Maxi Singles centraal staan. We begonnen vandaag met de Franstalige uitvoering van DISCO van Ottavan. En wat heb ik nog meer voor je? Ik heb een hele fijne van Earth in the Fire voor je. Level 3 komt voorbij, maar eerst gaan we naar Valerie door. Dit is The Night.

Let It All Blow, de Dasband hier op Radio Lelystad. Even kijken. Ja, ik heb weer zo'n hele mooie, hele lange van dik 9 minuten hier voor je klaar liggen. Deze is van New Order, dit is True Faith.

Volgende week maar eens even kijken in de platenkast wat er nog ligt aan extra lange uitvoeringen. Nu gaan we terug naar Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around. Dat is natuurlijk later ook nog eens een keertje gecoverd door...

Zoals in het begin van de uitzending al gezegd, level 3. Dit is Groove, ja, hier op Radio Lelystad. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor je. Dan moeten we weer een volle week wachten. Want volgende week vrijdag is natuurlijk One to the Max gewoon weer terug. Zolang de week van met vakantie is. En dat zijn ze in ieder geval tot half augustus. Ik laat je achter met 52nd Street. Zometeen na 8 uur zijn de jongens van Luidje Weekend hier. Niet in de voltallige bezetting, want ook daar slaat de vakantie toe. Maar goed, ik schuif in ieder geval gezellig aan. Ik spreek je heel graag voor volgende week weer voor een nieuwe aflevering van One to the Max. Dag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dit is Luid Je Weekend In op Radio Lelystad.

0: vanavond.
1: Je luistert naar Luik je weekend in. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: Yes, en die zegt op 10 juli goedenavond René Pol.
3: Goedenavond René Pol.
2: Goedenavond Megan Ruijs.
4: Een hele goede avond.
2: En waar is de rest René?
3: ATV. Oh.
2: Zijn ze allebei vrij?
3: Koffers pakken en koffers uitpakken.
2: Ja, want zijn ze al wel op vakantie of nog niet? Want we hebben nog een paar keer
3: allebei.
2: Show, toch?
3: Allebei.
2: Oh.
3: Zijn wel op vakantie en nog niet.
2: Oh. En hoe gaan we dat de komende weken doen dan?
3: Geen idee. Ik bekijk het van week tot week.
2: We bekijken het wel.
3: Ik zie het wel wie er is en wie er niet is.
2: Wat ik wel leuk vind is dat jij aan de andere kant zit te luisteren. Want ook jij hebt misschien vakantie. Of nog niet.
3: Ja.
2: En,
3: nog lang niet.
2: Nog lang niet kan ook.
3: Ja.
2: Ja, dat bestaat ook. Ja. Ja, ja, ja. Heb jij ook nog lang niet vakantie, René?
3: Oktober.
2: Tot die tijd moet jij doorwerken.
3: Ja, misschien dat ik nog even in augustus een weekje ga.
2: Ja, maar oké, okay, maar heb je ook geen dagen vrij?
3: Mijn grote vakantie, dat is gewoon doorwerken.
2: Oh, heftig.
3: Als iedereen terug is, zeg ik, ik ga.
2: Ja, dat is dan wel weer zo. Dat is dan wel weer zo. Voor iedereen die nu niet op vakantie gaat, die kan misschien later.
3: Daarom.
2: Maar is het dan niet frustrerend dat iedereen zegt, mazzel, tot over 2 weken.
3: Nee hoor, want ik kan s'avonds ook gewoon lekker in het zonnetje zitten en in de tuin zitten en in de jacuzzi glijden. Dus dat is allemaal geen probleem.
2: Ja, qua temperatuur is het inderdaad een soort zomers hier, hè?
3: Daarom.
2: Ja, dat is waar.
3: Zit
2: ja.
3: Gewoon thuis te werken in de korte broek. Kan gewoon. Ja.
2: Vanaf wanneer, welke temperatuur is korte broek?
3: Boven de 15.
2: 15.
4: Dat is zo Holland. Eerste zonnestraatje gelijk als je de korte broek.
3: Ja, ik loop binnen dan zeg maar. In de winter als dan heb je de kachel aan. Dan is het ook 22, 21 graden. En wordt gewoon korte broek aan hoor.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken jou nu een jaartje of 12. Ik heb je geloof ik 1 keer met een jas aangezien.
3: Ik heb geen jas, officieel.
2: Nee,
3: die heb ik niet.
2: Dus, eigenlijk heb jij geen jas.
3: Nee, ik heb gewoon geen jas. Altijd doe er ook warm. Niet aan. Ik heb wel Colbert-jasjes en dat soort dingen. Die liggen allemaal in de auto. Er liggen er 4 in de auto. Ja. Dus op het moment dat ik ergens bij een klant aankom, dan denk ik, welk jasje doe aan? Dat hoef ik dan thuis niet te bedenken. Ligt gewoon in de auto.
2: Oh, je hebt een soort reine garderobe rek.
3: Het is maar kantoor op wielen.
2: Dat is ook handig.
3: Ja, vind ik wel.
2: Ook handig. Hey, leg even uit aan de mensen thuis. Wat doe je eigenlijk? Want je legt een jasje aan en...
3: Ik koop keukentjes.
2: Keukentjes?
3: Horecakeukens.
2: Ja, de grotere, zeg maar. Dus niet voor thuis.
3: Nee, bij mij beginnen keukentjes vanaf 60.000, 70.000 euro.
2: Oh, dat zijn wat grotere.
3: Dat is iets groter, maar dan heb je complete inrichting.
2: Ja, precies.
3: Tot heel veel.
2: Dus zit je nu thuis en denk je,
3: ik heb een keukentje nodig.
2: Ik heb ook een keukentje nodig. Dan kun je René ook altijd bellen.
3: Zeker.
2: Mocht het nodig zijn. Goed, vrijdagavondshow. Megan, tot 11 uur zitten we hier, hè?
4: Ja, zeker.
2: Het wordt weer wat. En we hebben allerlei muziek erin gegooid. Ik zie dat Jeroen en Vincent hebben wel muziek erin gezet, toch, René?
3: Ja, hebben ze zeker gedaan.
2: Ja, oké. Okay.
3: Dus Megan heeft een dubbelrol vandaag.
2: Oh, die moeten de items allemaal behandelen.
4: Ja, ik ken al mijn persoonlijkheden komen.
3: Ja, daarom. Het is altijd handig.
2: Ik ben benieuwd hoe jij zo meteen...
3: Alles met Jeroen
4: ik ook stemimitaties gaan doen.
3: Alles met PK en JK mag jij doen.
4: Ja, maar ik heb hier geen rooster eigenlijk.
2: Oh ja, nee, dat gaan we zo meteen even regelen.
4: Ik verzin het wel.
3: Gaan we regelen.
2: De nummer 1 op dit moment, jongens. Ja, ik weet niet hoe dit kan.
3: Heb jij gisteren... Sorry dat je onderbreekt, maar... Gisteren was muziekfeest op plein. In Zwolle. Heb je die beelden gezien?
2: Ja. Dat hele plein gaat los op dit
3: nummer. Gekhuis.
2: Het is niet normaal. Hoe kan het dat dit nummer, die misschien niet technisch heel erg goed of moeilijk ingewikkeld is.
3: Hij zat natuurlijk in dat programma samen met René Leblanc.
2: Ja, maar hij heeft 200 nummers uitgebracht sinds die tijd.
3: Ja.
2: En waarom is dit dan ineens een nummer 1 hit?
3: Omdat bevriende DJ's dit zijn gaan hypen op TikTok.
2: Oh, het is een TikTok-fenomeen.
3: Ja.
2: Misschien ook een tip voor de mensen thuis als je zanger of zangeres wil worden.
3: Over TikTok-fenomeen gesproken, we spreken er straks nog eentje.
2: Oh, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Nou, laten we eerst maar eens even gaan naar Rutger van Barneveld, want zo heet deze beste jongeman. Hij bracht een nummertje uit.

0: Ja, dit is hem dan, jongens. Zwoele zomernachten. Van Rutger van Barneveld. Ja, weet je wat ik grappig vond? Ja. Is dat dit nummer ook wel iets heeft terug naar Griekenland. Weet je wel? Van Ronald Beck. Datzelfde deuntje, zeg maar, zit erin.
1: Ja, dat komt door dat gitaartje, dat sitaartje.
0: Ja, dus dat eerste keer dat hij instart, dacht ik, hè? Ronald Beck. Huh?
1: Nee, cool.
0: Maar het was hem niet.
1: Ik gun hem ook zo'n hit, maar...
0: Zou leuk zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hello, misschien. Weten we allemaal waar die begonnen is. Maar dat weten we er inmiddels wel meer.
0: In Lelystad. Ja, Lelystad is de bekendheid wat dat betreft.
1: Zeker. Dus,
0: alleen maar leuk.
1: Ja.
0: Even kijken, hoe zitten we in de kleuren?
2: Groen, paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat?
1: Nou, de kleurplaat is eigenlijk vrij simpel. Het is een kleur. En het is een plaat. En het komt van het album Californication. Ja. En de kenners die weten dan al dat ik het natuurlijk heb over de Red Hot Chili Peppers. En als je het dan wil hebben over de kleur paars... dan is het wel erg voor de hand liggend om die van Prince te nemen. Maar dat doen we dus niet.
3: Oh. Ik was helemaal klaar voor.
0: Ik wil heel goed met er ook op. Ik denk, oh, lekker Prince.
1: Nee, we hebben vandaag van het album Californication, zoals al gezegd, de Red Hot Chili Peppers. En dit is Purple Stain.

0: Red Hot Chili Peppers hier bij Radio Lelystad. En ja, dat is dus ook een versie van Purple Rain, Purple Stain.
1: Nee, Purple Stain. Geen Purple Rain.
0: Nee, maar iedere keer zie ik het staan en denk ik, oh, Purple Rain.
1: Ja.
0: Leuk, zou het een lange uitvoering zijn.
1: Gewoon albumversie, hè?
0: Dit is de Red Hot Chili.
1: Oh, je bedoelt van Prince?
0: Ja, precies.
1: Die 7-minuten versie.
0: Ja, die vind ik echt fantastisch, jongen.
1: Kunnen we wel een keertje doen. Anders gooi ik hem wel een keertje in One to the Max.
0: Dat kan makkelijk, toch? Want dat is precies de duur van een 12-inch, toch? Of niet?
1: Nee, dat verschilt heel erg. Sommige 12-inches zijn maar 4,5 minuut.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Maar ik heb ze er ook bij, van 16 minuten.
0: Megan, ken je dat? Weet je wat een 12-inch plaat is? Heb je dat wel eens gezien?
2: Ik zal gewoon doen alsof ik weet wat het is.
0: Ik mag ook gewoon zeggen dat je het niet weet, hoor.
2: Wauw, ja, helemaal... Nee.
1: Totaal geen idee.
2: Ik heb geen idee.
0: Het is dus eigenlijk zeg maar een plaat, maar dan de mini. Dus gekrompen versie daarvan.
2: Oh, iets groter
1: is nee, de hele. Nee. 12 inch is gewoon LP groot.
0: Oh, zelfs ik heb het verkeerd. Sorry. Ja,
1: dat is 12 inch.
0: Oh, ik dacht dat het ook kleiner was.
1: Nee. Dat is de 7 inch. Dat is het singeltje.
0: Oh.
1: Dat is de kleine versie. En een 12-inch is maxi-single. Hè? Maxi-single. Ja. Mm-hmm. Dus groter dan de single.
0: Ja.
1: En net zo groot als de LP.
0: Ja.
1: En daarop past ongeveer een 35 minuten aan muziek aan één kant.
0: Ja.
1: Dus daar konden ze langere versies van de single vanuit maar opzetten. Even luisteraars, als u af en toe dat hoort.
0: Ja, jee.
1: We hebben hier een invasie van fruitvliegjes.
0: Het is niet normaal, dus, hè? Ook als je zit te kijken, denk je... En iedere keer om je heen. Maar ik durf ook niet adem te halen. Want iedere keer denk ik, oh, nu ga ik er een inslikken. Weet je wel?
1: Is er wel weer een minder. Dat dan weer wel. Maar goed. Resume. Ja. Een 12-inch is dus een singeltje. Uitgebracht op een LP-formaat. Wat dus een langere versie is.
0: Ja.
1: Qua tijd. Ja. En sommige duren 4,5 minuut.
0: Ja.
1: Sommige duren 16 minuten. Sommige 20 minuten.
0: Oké. Okay.
1: Maar het meest gangbare is tussen de 6 en de 9 minuten.
0: Megan, heb jij inmiddels ook een beeldscherm voor je die werkt? Behalve een... Oh,
2: nee,
0: hij is
2: helemaal niet.
0: Oké. Weet jij wie Bonnie Tyler is?
2: Nee. Ik ken het liedje wel, eigenlijk.
0: Oké. Okay,
1: nee. Ja, maar jij kent de remake uit de jaren 90 waarschijnlijk.
0: De remake?
1: Want we hebben het natuurlijk over... Was.
2: De rockhelden!
1: Nou, rockheldin in dit geval.
0: Ja, en je bent nog steeds een rockheldin in dit geval, maar wel van de week overleden.
1: Ja.
0: Hoe oud is ze geworden?
1: 75.
0: Dat is niet oud, hè?
1: Nee. Niet oud genoeg.
0: Weten we ook waar Aansi is overleden, of dat niet?
1: Zij is in coma geraakt na een darmoperatie.
0: Uw!
1: Huh? Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat kan. Complicaties. In Portugal is ze overleden in het ziekenhuis.
0: Het is inderdaad een enge... Maar dit nummer, ja, dit is iconisch. Komt ergens uit 1992, denk ik, of zo?
1: 84, inderdaad.
0: Zo oud al?
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Is er niet uit 84?
1: Wel. Die in de jaren 90. Dat was die Eurodance-versie.
0: Oh. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd welke je
2: Eurodance?
0: Kan hebben staan.
2: Ik weet nu ook even niet. Ik ga helemaal in orde. Hallo.
1: Jongens.
0: Ik stel voor dat we ernaar gaan luisteren. Start maar in, dan herkennen de mensen thuis welke versie zij kennen.
2: Ja.
0: Ja, dit is de...
2: Ja, die ken ik ook.
0: Dit is Eurodance.
1: Nee.
0: Het is Bonnie Tyler.

0: Het is Cypress Hill, jongens. Met nog een paar mensen, maar rock superstar hier bij Radio Leestad. Ja, iedereen heeft zijn eigen inbreng. En Vincent is er dan weliswaar niet.
1: Ja,
0: niet.
1: Denkt van, ik pleur er even wat over die schutting heen. Dat,
0: ik zal eens even nalaten, mijn legacy, zeg maar, dacht hij.
1: FC Takkenherrie. Ja,
0: hij dacht, ik ga mijn vakantie, weet je wat? Ik geef jullie rock superstar.
1: Ja.
0: En dan hebben jullie in ieder geval iets om van na te genieten.
1: Nou ja, eerlijk zo zeggen, mijn oren doen er nog zeer van.
0: Zoals die vliegjes gingen weg.
1: Ja. Oh ja, dan heeft het in ieder geval nog een doel, zullen we zeggen.
2: Nou, ik heb ze gewoon om me heen, hoor. Ik weet niet. Ze zijn allemaal naar mij gestuurd.
0: Zijn ze allemaal bij jou nu?
1: Nu ga ik even niks zeggen.
3: Het Lelystadse nieuws.
0: Ja, laten we even gaan naar het Lelystadse nieuws. Althans, Lelystadse. Ik weet niet. Ja, als we eraan telefoon hebben, wordt het Lelystad. Maakt het dan maar uit.
1: Lelystad is wereldwijd ontvangen. Dus is het nieuws van Lelystad.
0: Ja, precies, dames en heren. Aan de telefoon. Geef haar een groot applaus. Tessa June!
4: Hallo, goedenavond.
0: Tessa, goedenavond.
4: Wat klinkt het gezellig bij jullie.
0: Dank je.
1: We doen ons best, zullen we zeggen.
0: Hoe is het in Horen dan? Of zit je niet in Horen op dit moment?
4: Nee, ik zit niet in Horen op dit moment. Ik ben op dit moment wel bij mijn ouders. Ik ben in het prachtige Utrechtse Heuvelrug.
0: Oh.
4: Want er is hier een tuinfeestje gaande. Maar ik ben even naar boven gevlucht, zodat ik even in alle rust gezellig met jullie kan kletsen.
0: Ah, en is dat zo'n tuinfeestje waar je dan zelf ook mag zingen? Of,
4: Nee, gelukkig niet. Nee, ik hou me een beetje op de achtergrond. En ik pik een lekker worstje mee van de barbecue en eet wat stokbrood. En dan vind ik het wel prima.
0: Oh, dat klinkt ook gezellig.
4: Dus, ja, het is een werkfeestje van mijn ouders. Dus het zijn allemaal mensen die ik niet ken en zo.
1: Saai, ja, saaie mensen dus.
4: Lekker, ik heb alle tijd om met jullie te praten.
0: Oh, neem de tijd.
1: De boodschap is duidelijk.
0: Nou, maar ik kan me zo voorstellen, als ik nou een dochter had die heel goed kon zingen, dan had ik toch bij iedere gelegenheid gezegd, zing even een moppie.
4: Nou, dat valt dan op zich nog wel mee, maar ik heb wel iedereen die ik niet ken, die zegt dan tegen mij, oh ja, ik heb je videoclip gezien en wat een leuk nummer. En iedereen weet dan wel wie jij bent en dan weet ik niet zo goed wie zij zijn. Dus dan denk je, god ja, wat kan ik dan nog vertellen? Dus dan ga ik weer vragen wat zij allemaal doen.
0: Hey Tessa,
4: maar,
0: je moet...
4: ja, ze zijn wel trots, dat wel.
0: Ja, dat is sowieso goed, dat is sowieso goed. Hey, je moet ons even meenemen, want jij bent als zangeres al enige tijd actief. Maar jij bent nog actiever op dat TikTok-verhaal. Hè? Hoe werkt zoiets? Want het werkt echt als een gekko, of niet?
4: Nou ja, TikTok is wel een beetje ups en downs hoor. Dus soms dan zit je in een goede flow en soms dan is er geen haan die er naar kraait. Maar goed, je bent een beetje afhankelijk van het algoritme. Maar ik vind het wel een heel leuk platform om gewoon alles wat ik in mijn leven meemaak en op mijn pad komt om daar te delen. En dat is gewoon, vooral met muziek, je kan daar ook heel goed je muziek koppelen. Dus mensen kunnen eigenlijk meteen al jouw liedje dan toevoegen aan hun Spotify playlist.
0: Mm-hmm,
4: dus
0: ja.
4: Het is gewoon, als je toch reclame moet gaan maken voor je muziek, is dat wel iets waar je het goed kan pluggen. Dus ik ben daar wel heel actief mee bezig inderdaad.
0: Heb je daarmee anno 2026 ook wat minder de pluggers nodig en de managers nodig die dat allemaal begeleid? Kun je dat wat meer zelf doen tegenwoordig dan?
4: Ja, nou, het ligt er een beetje aan. Het is altijd handig om een plugger te hebben voor als je echt bij radio wil gaan pitchen. Maar je ziet, als je kijkt nu naar wat er allemaal in de top 40 staat, of in de top 50, dat zijn heel veel nummers die vanuit TikTok groot zijn geworden. Dus als ik nou gewoon zorg dat jullie er allemaal niet meer omheen kunnen, dan moet hij het.
0: Dat is wel de truc.
4: Wel draaien.
0: Ja,
4: maar
0: ja,
4: nee, pluggers zijn ook nog steeds wel heel waardevol hoor. Maar als beginnend artiest is dat ook best een investering. Dus het is altijd een risico natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Hey, inmiddels, ik heb even door Spotify heen lopen bladen, maar je hebt al 10 nummers uitgebracht. Zijn die allemaal van jou? Zeg maar, heb je die allemaal zelf helemaal gecomponeerd, geschreven en gedaan? Of zijn dat samenwerkingen?
4: Nou, ik heb er zelfs 12. De teller staat al op 12.
0: Oh, maar, 12?
4: Ja, zeker. Ja, het is een mixje met van alles en nog wat. Ik heb vorig jaar een duet uitgebracht met een Vlaamse artiest, Niels de Stadsvader. Volgens mij heb ik toen met jullie ook even gebeld daarover.
0: Oh ja, dat klopt. Ja, ja.
4: Dus dat is een duet, inderdaad. Maar ik vind het wel altijd heel gezellig in de studio met andere mensen. Dus het liefst duik ik gewoon de ruimte in en gaan we gewoon met z'n allen pennen. Dat is wel waar mijn voorkeur naar uitgaat. Maar ik zit ook zeker wel eens gewoon alleen in mijn kamertje lekker te schrijven. Dus ik vind het gewoon leuk om met z'n allen aan iets te werken. En ik merk ook dat als er dan een liedje uit is, dan kan je ook echt met een team daar naartoe leven en kijken hoe mensen daarop reageren. Dus het liefst heb ik er gewoon een aantal hele muzikale mensen om me heen waar we echt wat moois mee kunnen maken.
0: Kijk, ja, dat snap ik inderdaad. Met z'n allen is het toch een stuk gezelliger ook, hè?
4: Ja, vind ik dus ook. En dan denk ik, ja, ik hoor mijn eigen misère hoor ik al genoeg aan. Ik vind het wel leuk om een keer met z'n allen gewoon wat leuks te vertellen.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, en nou, je zei, vorig jaar hadden wij jou aan de telefoon en toen was je, nou, jij was niet zozeer België aan het veroveren, maar je was de Nederlandse taal aan België aan het introduceren en andersom, hè, dat spel. Dat kan ik me nog goed herinneren.
4: Oh ja, ja, die filmpjes met Niels, ja, die zijn wel goed gegaan voor het internet inderdaad. Want die hebben wel echt volgens mij alles bij elkaar echt miljoenen views gepakt. Dus het is
0: ja,
4: wel heel grappig om te zien dat daar zo'n verschil. Je denkt altijd dat België en Nederland wel meevalt, maar als je er dan echt helemaal in zit, dan denk je, oh, grappig, er zit toch best wel veel verschil nog tussen.
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Hey, en laten we het eens even over achterbank. Want als je de naam van het nummer ziet, dan denk je, zou het daar geschreven zijn? Of wat is het doel?
4: ik realiseerde me later dat achterbank, dat mensen daar wel van alles bij kunnen denken. Maar het is een heel onschuldig liedje eigenlijk, hoor. Maar het gaat er eigenlijk gewoon echt over dat je in de auto wil stappen en lekker op roadtrip wil gaan en gewoon wil gaan rijden. En je ziet wel waar nou ja, het schip niet, maar de auto strandt. En gewoon even echt een vakantievibe heb ik erbij.
0: Heb je het zelf alles gedaan, dat je gewoon in de auto bent gestapt en gedacht heb van, nou, we zien wel waar we belanden?
4: Nou, als ik een auto had gehad, had ik dat ongetwijfeld gedaan. Maar ik woon zelf in Amsterdam, dus daar ben je beter af zonder auto.
0: Ja.
4: Maar ik ben wel, ik moest natuurlijk, vorig jaar ben ik heel veel naar België geweest. Mm-hmm. Omdat ik heel veel met Niels heb gezongen. En dan stap ik wel in de auto. En als je dan een beetje zo aan het rondrijden bent en je ziet dan die zon ondergaan, lekker muziekje op, ja, wat wil je dan nog meer?
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel weer waar. Ja, ja, ja, precies. Dus deze heb je ook helemaal zelf geschreven, neem ik aan dan?
4: Nou, ook met een team dus om me heen. Maar wel echt met hele vette, inspirerende mensen. Een van de mensen waar ik het mee heb geschreven is Oeke Punt. En die zit bij Snelle in de band. Heeft allemaal liedjes ook voor Snelle geschreven. En Jelle van Leeuw heeft het ook meegeproduceerd. Ook super vette, inspirerende guy. Dus ik vind dat alleen maar heel leuk om met z'n allen en dan in zo'n ruimte te zitten. En dan kom ik wel echt naar ze toe dat ik zeg, oké, ik heb echt zin in zo'n roadtrip song. Dat je gewoon even je verstand op nul zet. Lekker de ramen open. Dus ik kom eigenlijk wel altijd gewoon met het idee of ik heb al iets uitgewerkt en dan gaan we daaraan verder werken. Maar het is gewoon een heel leuk vrolijk lied. Meer kan ik er eigenlijk niet echt over zeggen.
0: Maar dat is het. Het is een mooi vrolijk lied.
1: Ja, eens.
4: Ja.
1: Eens.
4: Nou, bedankt.
1: Ja. En dan volgend jaar op de Brouwersdam, hè?
4: Ja, ik hoop het. Ik weet het niet. Ik wil dit zo graag. En ik probeer het met man en macht een soort van het universum in te slingeren en dat ze het maar horen en zien. Maar weet je, er is zoveel talent. En er zijn zoveel goede mensen. Dat ik denk, ja, ik snap ook wel dat jullie tussen 100.000 andere mensen kiezen. Maar goed, we kunnen het maar gewoon overal uitspreken. En misschien dat er iemand luistert die denkt van, oh, nou, ik zal eens even een mailtje sturen of ergens achteraan.
1: Ja, precies dat.
4: Kijk, en wie weet. En anders proberen we het jaar erop gewoon nog.
1: Ja, voorlopig zijn ze nog niet klaar op die Brouwersdam. Gaat het nog wel een paar jaar duren. Dus.
4: Nee, joh, daarom.
0: Maar leg even uit, wat is de Brouwersdam, jongens? Want
4: ja,
1: Concertatie.
4: Concertatie, een festival van Bluff. En ik ben al, ik denk misschien wel 12 jaar of zo trouwe bezoeker. En dat is gewoon het perfecte festival voor mij. Het lijkt me zo vet om daar te staan en bij het strand. En het is gewoon gezellig, leuke mensen, goede sfeer. Altijd hele leuke line-up. Dus dat staat heel hoog op mijn bucketlist om daar te mogen optreden.
1: Nou, zal Pascal eens even bellen straks.
4: Ja, doe jij dat maar eens even.
1: Achterbank is natuurlijk uitgekomen vorige week.
4: Nee, vorige week was weer een ander liedje.
1: Was weer,
4: lekker doorpakken. Achterbank is op 1 mei uitgekomen.
1: 1 mei al? Oké. Okay. Heb ik verkeerd zitten lezen.
4: Maar betekent wel gewoon dat je. Het is wel lekker scherp. Het is wel iets wat nog steeds na een maand lang vers in het geheugen zit bij de mensen. Dus dat is wel goed.
1: Nou, wat betreft Achterbank, wij hebben hier elke week iets op Radio Lelystad.
4: Oké.
5: Dit is deze week de Radio Lelystad.
1: En die Flevoschijf, dat is een nummer wat wij hier stationsbreed dragen.
4: Ja.
1: En dat wordt 8 keer per dag gedraaid. Een week lang, om de 3 uur.
4: Ja.
1: En de komende week is dat Achterbank.
4: Niet!
1: Ja.
4: Dit vind ik heel. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Tot zoiets. Oh, dat vind ik heel leuk.
1: Dus die gaan wij maximaal pluggen de komende week.
4: Nou. Kijk, zie, het helpt toch, hè? Als je een beetje op social media actief bent.
1: Nou ja, je hebt in ieder geval wat te vertellen zo meteen bij de barbecue-worstjes.
4: Ja, precies. Ja, wij gaan nu met z'n allen Radio Flevoland aanzetten natuurlijk.
1: Ja, ik zou Lelystad doen. Flevoland is in de buurt.
4: Ja, Lelystad.
1: Dus. Maar goed, we gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
4: Ja, dat is goed. Oké, nu moet ik even weer mezelf herpakken.
1: En dat mag gewoon, hoor.
4: Adem even diep in en uit. Lieve luisteraars van Radio Lelystad, dit is Tessa June met Achterbank.

0: On dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Dit zijn de Doors, dames en heren. Ja, het merendeel van de mensen zal het wel kennen, maar ik kan me ook voorstellen dat je het niet kent.
2: Nou, de Doors wel, maar dit nummer waarschijnlijk niet.
1: Ghost Song.
2: Ja.
1: Ja,
2: lekker nummer.
1: Zou ook kunnen, inderdaad. Maar ik denk ook dat heel veel jeugd de Doors niet kent. Megan? Nee, ook niet, hè?
2: Nope. Dan hoop ik dat je dit wel kent.
3: René's platenkast.
2: Want daar zitten echt leuke dingen in, hoor, in die platenkast voor mij. Ik ga er eens even een stukje tekst bij pakken. Ik ga het ook even wat groter maken, want het, dat gaat hem allemaal niet worden zo. Ik ga het over deze band hebben. Dit was een hype in de jaren 80, begin jaren 90. Ik heb het over Mantronics. Het was de band van hip-hop producer Curtis Mantronic en rapper MCT. MCT werd in 1988 vervangen door Bryce Wilson, DJD en tot slot Jade Threeney. Mantronics maakte een vorm van hip-hop met veel invloeden uit de electropop. Zijn sound was, had later invloed op de ontwikkeling van de house en de hip-hop. Waaronder bijvoorbeeld Daft Punk. Die hebben mega veel geleend, ook van hun, van Mantronics. Ja, en dit is heel herkenbaar. Dit zit in heel veel hip-hop platen, dit stukje. Dit is dus van de Mantronics.
1: Een soort scratchy.

0: Het is Green Day, jongens, met Holiday. Ja, en die komt natuurlijk uit de koker van Vincent, want die heeft nu Holiday.
1: Ja, stille boodschap is dat, hè? Ja.
2: Nederlands beste.
0: Ja, laten we gauw doorgaan, jongens, want de volgende staat te wachten. Het is natuurlijk het duo van deze zomer. Luister dit dan.
3: Het is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

0: Hey jongens, dit is Little Kleine. Met Samuel Welton. En dat hij Samuel kon zingen, dat wisten we natuurlijk allemaal. En die Little Kleine, die krijgt een steeds beter repertoire, vind ik. Want hij begon eerst met drank en drugs en weet ik veel wat allemaal. En inmiddels heeft hij...
1: Je hebt dat nieuwe album nog niet van hem gehoord, begrijp ik.
0: Nee, heb ik niet gehoord. Nee, is dat weer zo?
1: Ja, dat is gewoon weer hetzelfde, hoor.
0: Oh,
1: veel van hetzelfde, zeg maar.
0: Ik dacht dat dit de nieuwe weg was.
1: Nee. Hij zit gewoon op het oude pad.
0: Oh. Nou,
1: want ik hoor die herrie af en toe van ons, van mijn zoons uit de badkamer komen.
0: Oh, die draaien dat?
1: Ja, als ze staan te douchen.
0: Oh.
1: Nou, tot zometeen, zou ik zeggen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Braschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Braschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Sluit je weekend in op Radio Lelystad.

0: Ja, traditiegetrouw, dames en heren. Met Nickelback openen we de tweede uur hier bij Luidje Weekend in op Radio Lelystad.
1: Nou, dat was het. Luid.
0: Luid was het zeker, ja.
1: Zo.
0: Get me some. Al dus Jeroen, die het iedere week erin knalt. Mm-hmm. En ik ben benieuwd of hij dat volgend seizoen, want we zijn bijna aan de zomers op toe. Ja. Of hij dan volgend seizoen dit vervolgt, Nickelback.
1: Moet ik even kijken. Zal ik even kijken?
0: Ik ben wel
1: benieuwd. Oh nee, dat stond er niet in natuurlijk. Nee, Nickelback zou die niet meer doen, dat heeft hij gezegd vorige week.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, hij zou wat anders gaan doen.
0: Ah, ja.
1: Dus we gaan het afwachten.
0: Ik ben zeer benieuwd. Maar en anders was dit de twee na laatste keer dat wij Nickelback hoorden.
1: Nee. Dat was 7 augustus moeten we natuurlijk ook nog verder vullen.
0: Ja, maar dan hebben we toch special guests?
1: Ja.
0: Hebben we dan ook eigen muziek?
1: Ik denk dat we onze items er wel in houden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat.
0: Okay.
2: Waar heb ik dat meer gehoord?
1: Ja, deze is wel heel erg leuk. Deze is echt, vind ik. Ik vind hem echt heel erg leuk, want dit kent iedereen.
0: Ja.
1: En iedereen maar denken van, hey, dat was een hartstikke origineel en groot nummer. Maar niet dus.
0: Het is gewoon gepikt.
1: Het is gewoon gejat. Ordinair gejat. Het is van Luis Bonfa. Sevilla heet het. Is even een tandje ouder hoor dan Gautier. Maar dat was dus wel Leentjebuur. Om maar zo te zeggen. Dus onze Australische Belg heeft hem gewoon gekidnapt. Om maar zo te zeggen.
0: Het deuntje dan, hè?
1: Het deuntje. Ja, ja, ja. Het muziekje. Dus maar goed. Dan is de vraag, wat gaan we draaien? Nou, doen we een keer de cover. Maar toch stiekem is die wel leuk.
0: Ja, die is wel leuk.
1: En toch, als ik dit hoor, is het alle eendjes zwemmen in het water.
0: Zoiets.
1: En als je het één keer hoort, gaat het niet meer uit je hoofd. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Eva Max, Kings and Queens. Ja, dat is natuurlijk ter ere van het bericht wat van de week ineens naar buiten toe kwam. Dat Koningsdag 2027 hier in Lelystad gevierd wordt. Ja. Met de koninklijke familie.
1: Ja, ik zag dat, ja.
2: Leuk.
0: Dat is toch fantastisch.
1: Hé, ik ben ook jarig.
0: Hoi.
2: Hoi. Gefeliciteerd met mij.
1: Ja, dit is mijn dag.
0: Mag ik meelopen met jullie? Want ja, ik ben ook jarig. Ja, ik zou het gewoon proberen als ik jou was.
1: Ja, toch?
2: Misschien gaat ze wel een liedje voor je zingen.
1: Misschien mogen wij eens aan tafel zitten.
0: Maar wat denken jullie? Waar moeten we dit gaan houden in Lelystad?
1: Weet ik veel. Het zal waarschijnlijk naast het Agora of zo ergens. Stadhuis?
0: Nee, ik weet niet.
1: Ja, wat gaan ze doen? Een rondje lopen?
2: Meestal doen ze een stukje lopen en dan komen ze langs allerlei activiteiten.
0: Ja. Ja, maar waar zouden ze dat stukje lopen en activiteiten dan kunnen gaan doen?
2: Ja, ik denk dat je dan toch in het centrum terechtkomt.
1: Ja, maar wat voor activiteiten? Weet je, langs de kleedjes lopen?
2: Nee. Ja, maar dat heb je natuurlijk ook. Dus dat wordt ook opgeschort waarschijnlijk. Want er zal geen verkoop zijn van een kleedje waar die stoet langs komt.
0: Nee, dat zal niet kunnen natuurlijk. Nee, er zijn wel andere spelregels dan dat we gewend zijn.
2: Kijk, een Batavia stad, ja, weet ik niet of je dat moet doen.
0: Op de boulevard daar?
2: Ik denk dat je Batavia haven misschien wel een hele geschikte plek hebt.
0: Ja, het zou kunnen. Maar dat is dan ook aankomen met de boot.
1: Dus
0: gewoon, we krijgen een soort vibe. Zo komen we boot.
2: Pak boot 13.
0: Zoiets. Ja, het zou kunnen allemaal.
2: Ja, waarom ook niet?
0: Maar het is wel gaaf.
2: Dus komen ze met de jongens. Weet dat ding? De gouden draak komen ze aan.
0: De blauwe draak.
2: De blauwe draak.
0: Ja, precies. Ja. Maar het is wel gaaf dat ze dat hier willen vieren, toch?
2: Ja, dat moet wel. Want we hebben hier tenslotte ook de Maxima Centrale. Dus,
0: en het was natuurlijk een soort wishlist. Want volgend jaar wordt de koning 60.
2: Ja.

0: ons stadje ook 60.
1: Oh. Ja.
0: Nou zal dat geruime tijd naast elkaar even lang zijn. Maar 60 is natuurlijk wel een bijzonder getal, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik ben er nog niet, hoor.
0: Dat betekent feitelijk dat het wel leuk is dat, dat ze er daarvoor voor gekozen hebben... onder andere om het naar Lelystad toe te halen. Ja. En dan kunnen wij ons van onze beste kant laten zien. Nou, in Nederland gaat het al goed los, hè? Want iedereen zegt natuurlijk over Lelystad.
2: Ja, iedereen heeft er een mening over. Ook bepaalde radiostations, die beginnen met de letter na de P. Die vinden dat dan ook zo nodig om even lekker te azijnzeiken. Dan denk
0: ik doe nooit mee aan reacties, maar nu heb ik een keer een reactie gegeven.
2: Ik heb er geen reactie op gegeven, maar ik denk... Je moet je muil open trekken op het moment dat je hier geweest bent... en dat je weet wat er leeft en wat er gebeurt hier in Lelystad.
0: Ja, Anton Griep!
2: En als je dat niet weet, moet je gewoon je muil houden. Punt.
0: Ja, nou ik geloof... Ik geloof dat ze al 200 zoveel keer uitgenodigd zijn... om een keer naar Lelystad te komen en te ervaren hoe het in het echt is hier in Lelystad. En niet alleen maar als je hier een keer langs bent gereden... of je wil je graag naartoe, maar je hebt geen geld voor Batavia stad of zo. Weet ik veel wat. Dus gewoon als je moet gewoon een keer komen beleven. Daar komt het op neer.
2: Ja, dat dus.
0: Dus maar ik heb in een reactie gegeven... als we nou afspreken dat iedereen die Lelystad niet leuk vindt... of denkt dat Lelystad niet leuk is, gewoon wegblijft...
2: Ja.
0: Dan gaan wij hier wel een feestje vieren met mensen die het wel leuk vinden.
2: Nou ja, precies dat.
0: En dat worden best leuke feestjes, kan ik je wel vertellen.
2: Over feestjes gesproken.
1: Twee onder één kapstok. Yes, je luistert naar Twee onder één kapstok... waar twee totaal verschillende tracks toch verrassend dicht bij elkaar blijven hangen. We beginnen zonnig, want de Venga Boys pakken de koffers... en roepen vrolijk, we're going to Ibiza.
2: Yeehoe!
1: Puur feest... Pure 90's en pure gekkigheid. Maar achter dat vrolijke Venga-busgeluid zit een man die ook een heel andere kant van de dancegeschiedenis schreef. Want dezelfde Wessel van Diepen, dus ook de producer die de Venga Boys de wereld inbracht, stond jaren geleden al aan de wieg van een keiharde rave-klassieker. De track die de dansvloeren niet vulde met zon, maar stroboscopen en adrenaline. Van Ibiza gaan we dus naar de donkere clubs van 92. Dit is LA Style. And James Brown is
3: Hello,
1: dead.
3: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: En zo is het. Ja, nog eentje van
1: Best
0: Verdiepen, hè? Dat was het.
1: Ja, ja, ja. Nu is James Brown wel dood. Maar toen dit nummer uitkwam, toen was hij nog niet dood, namelijk.
0: Maar waarom breng je dan zo'n nummer uit?
1: Geen idee, maar dit nummer werd uitgebracht als James Brown is dead. Toen kwam er een reactie op als James Brown is still alive.
0: Ja.
1: Ja, er kwam gewoon een reactie op. En dat was ook zo'n nummer als dit. En dat was dan James Brown is still alive.
0: En nou, dat is wel een gespreksonderwerp, zeg maar. Is hij nou dood of niet? Ja, je had natuurlijk
1: ook nu wel. Maar...
0: Je had ook niet zoveel, zeg maar, je had nog geen Facebook en dat soort dingen... waar je het allemaal snel kon checken dan ook, hè?
1: Je had geen TikTok en dat soort dingen allemaal.
2: Dus. Misschien mochten ze hem toen gewoon eens, ze hebben het gewoon gemanifesteerd.
1: Wie weet.
0: Ja, misschien wel, ja, inderdaad. Misschien wel, inderdaad. Jij bent natuurlijk opgegroeid met social media, of niet?
2: Nee. Ik ben opgegroeid in die tussenfase. Dus toen ik jong was, was er nog helemaal geen internet, dat soort dingen. Maar ik heb wel meegemaakt dat het uiteindelijk is opgestart. En dat we echt helemaal in de social media...
0: En dat begon met Hives.
2: Ja, volgens mij was dat... Je had eerst nog iets van Party Peeps of zo, maar dat is echt...
0: En ICQ had je daarvoor ook nog?
2: Dat ken ik niet. Hives heb ik wel gehad. Ik was gek op Hives.
0: Ja?
2: Ja, maar het schijnt nu weer terug te zijn, Hives.
0: Nee.
2: Ja, het is terug, alleen via een andere naam. Ik weet de naam even niet meer. Mijn zus weet dat wel. Maar ze stuurde nog terug en je kan je hele Hives-account gewoon weer opnieuw maken. Precies hetzelfde als gewoon...
0: Oh, echt? De dansende banaan zit hier er weer in?
2: Alles, echt alles. De krabbels en echt
1: Dat Hives is toch een spelletjesplatform geworden?
0: Ja?
1: Ja, volgens mij is het toen...
0: Ik weet dat je heel lang nog je profiel kon inzien. En dat ze dat nog niet zo gek lang geleden gezegd hebben. Ja, nou, nu gooien we het langzaamaan weg, want het is nu zo oud.
1: Oh, dat weet ik niet.
2: Ja, nee, eerst kon je inderdaad je platform terugkijken, of je profiel.
0: Ja.
2: Maar je kon er verder niks mee. Maar nu kan je echt gewoon een heel Hives profiel weer aanmaken. Alleen de website heet anders, maar ik weet even niet meer hoe.
0: Oh, lachen.
1: Ja, het is gewoon de voorloper op Facebook geweest.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, wat dat betreft. Maar goed. 27 voorbij 21.
3: Het Lelystadse nieuws.
0: Ja. Nou, maar inderdaad, we moeten even vooruit gaan blikken, jongens. Want morgen is het zover. Morgen hebben we de uit de klauwen gewassen buurtbarbecue. Zo moeten we het noemen. En daarvoor hebben we aan de telefoon Pepijn Trampé. Pepijn, goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
0: Pepijn. Ja, daar ben je live vanuit de Jol, neem ik aan.
4: Live vanuit de Jol, ja. Ja, we zijn nog druk bezig met het opbouwen. En dat gaat nog tot diep in de nacht door, want de lampen worden nu geprogrammeerd.
0: Oh, hey, maar laten we bij het begin beginnen. Dit was ooit een keer een buurtbarbecue, hè?
4: Ja. Nou, het was niet het begin. Je kan het daar wel van noemen, want ver in het begin, 25 edities terug, was gewoon een groep van bandleden en vrienden van elkaar van jongens, laten we gewoon een festival evenement organiseren op het Jolpleintje, waar we gewoon met z'n allen kunnen spelen voor een publiek. Yeah. En dat was nog zo primitief, op pallets en met kleine speakers. En ja, als je dat nu vergelijkt met wat er nu staat, dan is het inderdaad wel uit de klauwen gelopen.
0: Ja, want je zei het net al, dit is de 25e editie, hè?
4: Ja.
0: Nou, allereerst gefeliciteerd, jongens, met dit jubileum. Want dat is nogal wat, 25.
4: Ja, 25 edities. En dan ook niet vergeten dat dan 25 edities gratis toegankelijk is.
0: Ook dat natuurlijk, ja. Ja, precies. Want jullie hebben wel een beetje dat buurtbarbecue-idee gehouden. Alleen dan met heel veel podia en dergelijke, toch?
4: Ja, zo omdat wij 25 edities nu zijn, omdat het 25 editie is, willen wij gewoon een beetje groot uitpakken. En we zitten dan ook een beetje te kijken, we willen ook een andere doelgroep aanspreken. Een andere doelgroep trekken. Die een beetje ook van de dancemuziek hoort. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Urban House en de Moombatillon en de harde stijlen en de hard techno.
0: Ja.
4: Weet je? En dan heb je daarnaast ook van het zelfvertrouwde pop en rock. Stuk.
0: Ja, want er stonden eigenlijk al... Nou, het begon met één podium, zeg maar. En toen stonden er ineens twee. En afgelopen jaar was er ook nog een soort van Corneel-podium. Het zou nummer drie zijn. Het wordt steeds uitgebreider, ook qua muziekgenres, hè. Is dat dit jaar dan nu ook weer allemaal terug? Of zijn de delen niet?
4: Wij hebben natuurlijk elk jaar heb je qua pop en rock heb je ook soms wat reggae er tussendoor. Dat hebben wij bijvoorbeeld helaas dit jaar niet. Maar wij breiden wel uit in alle soorten genres. En dan proberen we zoveel mogelijk van alles een beetje te pakken. Maar het is ook wel een beetje van wat hebben de lokale bands. Want daar is Jolpop ook wel erg bekend om.
0: Ja.
4: Om de lokale bands. Wat hebben die te bieden?
0: Ja, Ja, dat is waar. Maar en wat heb je zoal morgen op het programma staan?
4: Nou, sowieso voor het hoofdpodium, de publiekelijk favoriet, dat is de Suburban Idiots. En die brengt dan mee vrienden. En die gaan dan de muziek draaien van de Beatles. Hun eigen muziek. Hoe heet die band ook weer van het nummer In The End?
1: Linkin Park.
4: Linkin Park. Weet je, dat wordt wel echt gewoon een groot feest.
0: Ja.
4: Dat wordt echt gewoon gezellig. Dan hebben we natuurlijk ook de Chicks, die vorig jaar ook op Jolpop stonden. Die deden toen mee met de Rode Jolpop. En die hebben nu ook gewoon een plekje op het hoofdpodium. Omdat het gewoon publiek is. Ja, weet je. Dat is echt heel vet. En dan ook niet vergeten onze winnaars van de Rode Jolpop van dit jaar. Verheek.
0: Ja. Hoe Verbeek, zei je dat?
4: Verheek,
0: ja.
4: Verheek.
0: En wat voor muziek maken die? Waar moeten we dan aan denken?
4: Dat is echt gewoon een beetje funky pop en rock, zou ik het bijna noemen. Weet je, ik heb eerlijk gezegd, heb ik zelf een beetje onder een EDM-steen gelegen.
0: Ja.
4: Dus dat zou je het beste kunnen vragen aan de artiesten die dan daar zijn. Want ik weet dat jij morgen hier ook bent.
0: Zeker, ja.
4: En dat zou je dan daar ook kunnen vragen.
0: Ja, dat gaan we morgen uitgebreid die vraag stellen. Hoe laat begint Jolpop morgen?
4: Jolpop begint om 12:30.
0: Ja.
4: Dus om 12:30. En dan hebben we een heel groot programma, vooral ook voor de jongere kinderen. Met een heel, je kan bijna zeggen een attractiepark.
0: Ja.
4: Springkussens, runningbaan. We hebben zelfs voor de deurvals hebben we een zweefmolen.
0: Ja.
4: En dan hebben we natuurlijk ook een heel mooi programma qua muziek. Van het podium 1, 2 en 3. En vanaf 5:00 dan is het voor de kinderen natuurlijk niet afgelopen. Dan gaat het attractiepark dan een beetje kleiner.
0: Ja.
4: Maar dan gaan we gewoon echt gewoon feesten.
0: Dan wordt het de feestavond, zeg maar.
4: Dan wordt het echt de feestavond.
0: Ja.
4: En, er is genoeg ruimte voor iedereen om te komen.
0: Ja.
4: En als we vol gaan, zijn we vol.
0: En wat qua aantallen, wat is vol?
4: 3000 man en mensen mogen wij ontvangen.
0: Wauw.
4: Deze editie.
0: Wauw.
4: Dus dat is al voor een woonwijk is dat best wel veel op een klein stukje.
1: Ja, voor een buurtbarbecue. Ja.
0: Ik ken kleinere tuinfeestjes.
4: Ja, een buurtbarbecue uit de hand geloof ik inderdaad.
0: Ja, precies. En het is nog steeds gratis toegankelijk. En je hoeft niet te bang te zijn voor eten en drinken, want er is voldoende te verkrijgen, hè?
4: En zeker met het oog op het warme weer, want het wordt gewoon ook wel warm morgen. Hebben we ook natuurlijk rekening gehouden met dat er genoeg water beschikbaar is. Kijk, ja. Natuurlijk, bier is ook in overvloed beschikbaar. Mm-hmm. Maar dat is geen vervanging voor water natuurlijk.
0: Nee.
4: Dus we hebben ervoor gezorgd dat er gewoon genoeg te drinken valt. We hebben een friettent, een poffertjes-tent. Mm-hmm. We hebben crepes, wafels, aardbeien met slagroom.
1: Oh, lekker.
4: Lekker.
0: Ja, als we geen één morgen kwijt zijn.
1: Ja, dan weet je waar ik ben.
0: Zit hij bij al die kraaljes. Ja, nee, alle gekkigheid op stokje. Morgen zijn wij er ook weer, hè, Pepijn?
4: Ja, dat klopt.
0: Wij gaan met de radio. We bouwen daar gewoon een hele studio op. Daarachter. En dan zorgen we dat we voor iedereen die er niet bij kan zijn, om wat voor reden dan ook, hè, dat hij toch een beetje mee kan genieten van Jolpop. Want ja, als je maar slechts 3000 man op je barbecue kan hebben, dan kan ik me voorstellen dat niet iedereen er naartoe kan.
4: Nee, het kan zijn dat inderdaad als we 3000 hebben bereikt, dan moeten wij helaas de hekken sluiten.
0: Ja.
4: Mensen mogen dan nog wel natuurlijk naar buiten, maar niet naar binnen.
0: Ja.
4: Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.
0: Ja,
4: anders van te druk wordt.
0: Ja. Nou, we gaan er gewoon één groot feest van maken. En je kan gewoon lekker meeluisteren met je Radio Lelystad morgen. Wij zijn er van niet de hele dag. Vanaf 8:00 zijn wij live bij jullie. Dus wij gaan in ieder geval een deel van de podia's kunnen wij gaan uitzenden daardoor. En ik moet heel eerlijk zeggen, wij verheugen ons er ook wel een beetje op Pepijn. Want het is bij ons, ja, weet je wel, het is wel een feestje waarvan we denken, het is wel altijd heel erg gezellig ook daar.
4: Nou, je kan het bijna zeggen dat Radio Lelystad wel ondertussen gewoon wel familie is geworden van Jolpop. Want
0: ja.
4: Jullie zijn er gewoon elk jaar. En weet je, dat is ook gewoon een Jolpop gevoel. Weet je, je komt er als familie. En we worden dan wel steeds groter. Maar we waken er wel op dat Jolpop wel gewoon het familiegevoel blijft behouden.
0: Ja, dat, nou, maar dat is wel inderdaad. Hey, maar je zegt, jullie zijn nu het geluid aan het testen en aan het doen. Moeten jullie nou de hele nacht door om op te bouwen? Of...
4: We zijn nu nog de laatste puntje op de i aan het zetten van de stijger. Maar ja, vanaf 10 uur mogen wij geen geluid meer maken. Nou, dat is nog 25 minuten.
0: Ja.
4: En dan is het afgelopen met de bouwen. Maar dan kunnen we wel lampen testen. Dat heeft ze ook in de buurt aangegeven met een bewonersbrief. Van jongens, pas op. We kunnen in de nacht van vrijdag op zaterdag kunnen de flits op het trein zijn. Dat is het programmeren van het licht.
0: Yeah.
4: Dus iedereen weet er al van. En ze hebben mijn telefoonnummer voor het geval dat er klachten zijn. Dan kunnen ze mij gewoon bereiken. En dan gaan we er natuurlijk wat aan doen.
0: Oh, dus het wordt een kort nachtje voor je als ik dit zo hoor?
4: Ik ben bang van wel, ja. Ik heb gelukkig ook zelf een hele drukke baan. En dan ben ik het wel een beetje gewend.
0: Ja.
4: Maar dat is ook wel een beetje job. Een beetje, je gaat gewoon met een heel team. Zet je gewoon al die energie die je hebt zit erin. Ja. Het hele weekend. En dan maandag, wanneer alles is opgehaald door de leveranciers. En dan ga je gewoon naar huis. En dan stort je gewoon in. En denk je, wat een geweldig weekend.
0: Ja. Dat is wel. Want jij zegt het en ik heb gewoon een baan naast. Maar het zijn allemaal vrijwilligers, hè, die daar staan.
4: Ja. Kijk, er zijn natuurlijk wel een paar bedrijven die wij in moeten huren. Bijvoorbeeld voor de stijgende constructie die wij nu voor podium 3 hebben. Dan moeten wij een stijgenbouw inhuren, want die is gecertificeerd om het te keuren. En dan voor de vergunning is dat nodig. Maar laat zeggen, 80-90% van het hele evenement die draait van op vrijwilligers.
0: Fantastisch, jongen, dat het allemaal kan.
4: Daardoor is het ook mogelijk om het gewoon gratis te houden.
0: Ja, oh ja, dat is natuurlijk ook zo, ja. Precies, ja, dan krijg je weer de gratis toegankelijkheid. Hé, Pepijn, wij gaan jullie nog heel veel succes en sterkte wensen. En wij kijken uit.
4: Dat is niet nodig, maar succes wel.
0: Nou, in die late of vroege uurtjes kan ik me voorstellen dat die sterkte ook wel even, dat je denkt, nou, ik hoop dat alle lampen goed werken, want ik vind het ook wel een keer prachtig.
4: Ja, maar in de avond kan je het wel heel mooi zien.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel. Hey, we zien jullie morgen en heel veel plezier alvast. En dankjewel dat je even de gelegenheid had om met ons te kletsen.
4: Ja, graag gedaan.
0: Tot morgen.
4: Ik zie jullie morgen. Tot morgen.
0: Yo!

0: Perfect God. Van Ganesha, de musical, dames en heren. En ik wilde dit heel graag laten horen, want ja, dit is nou niet echt muziek die je vaak op de radio hoort, hè, of wel?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Zei ook, wat, heb je hier een verhaal bij of zo? Nou, daar heb ik zeker een verhaal bij, want wij hebben sinds 1 juli officieel nieuwe wethouders.
1: Ja.
0: 5 stuks, om precies te zijn.
1: Ja, die heb je vorige week gesproken.
0: Precies. Voor iedereen die geluisterd heeft naar het zaterdagprogramma. Hun eerste gezamenlijke interview was in een programma waar ik ook in mag mee acteren, zoals dat mooi heet. En die wethouders hebben natuurlijk, komen allemaal van hun eigen kant af. Het zijn allemaal mensen die zeg maar uit het zakenleven komen of iets gedaan hebben. En een van die wethouders, die kennen wij waarschijnlijk. Tenminste, als je iets met Porteum hebt te maken gehad, dan ken je hem waarschijnlijk.
1: Want Rodi Matthijs.
0: Rodi Matthijs, inderdaad. Ja. Head of Communications, tactische dingen. Dus die heeft daar heel lang de communicatie gedaan. Maar, daar kwam ik achter, hij kan nog veel meer. Want hij heeft het lied wat je zojuist gehoord hebt gemaakt.
2: Oh.
0: Ja.
2: Wauw.
0: Ja.
1: Hij schrijft ook musicals.
0: Dit komt uit een musical, inderdaad, dit nummer. En zo heeft er nog een aantal. En hij heeft gewoon de muziek hiervoor geschreven. Ja. En het was eigenlijk van origine een Nederlandse musical. En het is daarna, om het grootser te kunnen verspreiden, is het in het Engels omgezet. Mm-hmm. Maar dit is dus gewoon, dit hele verhaal, dat heeft hij aan muziek heeft hij helemaal zelf geschreven. En toen dacht ik, jee, als dat onze wethouder is, dan hebben we in ieder geval een creatieve wethouder.
1: Heeft hij de portefeuille cultuur?
0: Nee.
1: Dat is dan weer jammer.
0: Nee, dat heeft hij niet.
1: Dat is dan weer jammer.
0: Nee, dat heeft hij niet. Nee. Dus ik zal even exact erbij pakken welke die wel heeft. Mm-hmm. Want hij heeft onderwijs, ja natuurlijk. Economische zaken heeft hij ook. Yeah. Recreatie en toerisme. Evenementen. Circulaire economie.
1: Evenementen is cultuur.
0: Inclusie. Ja, nee, dat is weer gescheiden. Want dat hoort eigenlijk bij Sanne. Sanne die heeft, dat in zijn kunst en cultuur in zijn project.
1: Oké. Okay.
0: Zeg maar. Dus nou ja, goed, maakt allemaal niet uit. Maar dat is wel leuk om te vermelden. Want Rodi Matthijs kan dus veel meer dan of alleen voor Porteum werken, mm-hmm, of wethouder zijn. Hij kan ook muziekstukken schrijven. Dus ik zei, ja, ik wil dat eigenlijk wel horen. En toen stuurde hij me een linkje met waar ik de muziek kon vinden.
1: Ja.
0: En toen hoorde ik, dacht ik, ja, maar dit moeten we gewoon eigenlijk op de radio laten horen.
1: Nou, bij deze gedaan.
0: Muziekstukken afgespeeld.
2: Fout, maar goud.
0: Ja, en dan gaan we door naar een heel ander onderdeel. Fout, maar goud. En ik was aan het kijken in de lijst met fout, maar goud muziek. Waarvan ik dacht, ja, deze, we zijn hem eigenlijk alweer een beetje vergeten. Maar misschien had deze man voor ons wel het Eurovisie Songfestival gewonnen.

in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Beastie Boys en Passie in Effect. Ja, kokertje van Vincent.
1: Jij kwam niet bij Vincent vandaan? Nee.
0: Andere K. Niet VK, maar JK.
1: Van Jeroen kwam deze vandaan.
0: Jeroen,
1: ja, ja. Die heeft ook heel brede muziek.
0: Dat klopt. Heel breed, want deze stond nog open. Dat was een bonnetje van vorige week.
1: Is ook van hem?
0: Ook van hem.
1: Uit zijn koker.
0: Amy Winehouse. And you know I'm no good.

0: Erelid van de Club van 27, Amy Winehouse. You know I'm no good.
1: Ja, de Club 27. Misschien even uitleggen wat het is, voor de mensen die dat niet weten.
0: Nou ja, de Club van 27 is eigenlijk niks anders dan bekende artiesten, muzikanten, acteurs, actreuses die omgevallen zijn op hun 27ste.
1: Ja.
0: Dus daar zit in een Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain van Nirvana. En zo zijn er nog veel meer. Want had je een paar jaar geleden geluisterd, hadden wij een jaar lang de Club van 27.
1: Ja, klopt, ja. Dat was de item gehad.
0: Nee, maar gewoon als item gehad.
1: Ja, ja, ja. En het zijn er heel
0: dus het zijn er sowieso, nou ja, we hebben 3-4 weken zomervakantie. Dus het zijn er 48. In ieder geval.
1: Ja, ja, precies, ja.
0: Die
1: ja.
0: daarin konden zitten.
1: En zij dus ook inderdaad.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Dus, maar goed, zometeen nieuws, weer verkeer, waterstanden, obligatienieuws van 10 uur. Daarna zijn we er zeker nog een uur. En dan gaan wij eens even bekijken wat er in oktober gaat gebeuren in Corneel.
1: Spannend.
0: Ja, want het schijnt hard te gaan met de kaartjes. Maar daarover veel meer zometeen. MUZIEK

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dit is Luid je weekend in op Radio Lelystad.

0: Oh, oh, oh. Zit er geen vliegjes dood te slaan, dan vreet ze die microfoon wel op, hoor.
1: Nee, ik denk dat niet.
0: Bang die bang! Jarris Johnson hier op Radio Lelystad openen wij het derde uur mee. En dan kijk ik op de klok en dan denk ik bij mezelf, het is de hoogste tijd voor...
2: Terug naar de jaren 90. Dit is Gen Y.
3: Ik vind het wel jammer dat het item misschien volgend jaar er niet meer is.
0: Dat beslis je zelf, hè?
3: Ja, ik ga het wel een beetje missen, ben ik bang. Maar goed, maakt niet uit. 90's, muziek die misschien niet zo heel vaak meer hoort, maar toen echt wel knallers waren. Want deze hoor je niet zo heel vaak meer.
0: Echt wel.
3: Welke zender luister jij?
0: Die blauwe V.
3: Oh ja, die. Ja, daar zou het misschien nog inderdaad ook kunnen.
0: En NPO Radio 2, daar komt hij tussen 9 en 12 komt hij geregeld voorbij nog.
3: Oh, nou, bij Radio Lees dat zou je hem niet zo heel vaak meer horen. Maar we zijn hem niet vergeten, deze. Of misschien toch niet. Nou, don't speak. You

0: Dat ja.
1: Brainpower, luister dan en...
0: Moet van Vincent afgekomen zijn.
1: Ja, dit komt ook van Vincent af. Sterker nog, ja. Volgend jaar ga je het gewoon elke week horen.
0: Oh, fantastisch, jongen. Vind ik zo leuk.
1: Ja, het wordt deze man heeft een van de nieuwe
0: muziek.
1: Items.
0: Ja, die heeft zoveel muziek gemaakt die hartstikke goed is.
1: Ja. Ja. Dus dat...
0: Oh, vind ik leuk dat hij erin zit. Vind ik echt leuk.
1: Ik kan wel een tipje van de sluier oplichten.
0: Want, nou.
1: Even kijken. Even zien. Daar heb ik hem. Even kijken. Wat.
0: Oh, deze kwam trouwens bij Jeroen vandaan, zie ik nu.
1: Ja, prima. Maar het wordt dus krachtige woorden.
0: Krachtige woorden?
1: Ja, krachtige woorden.
0: Oh.
1: En dan elke week een nummer van Brainpower.
0: Leuk.
1: Dus dat, en dan mag je ook 3 keer raden wat Chili Classics, wat dat gaat worden.
0: Iets met pepers.
1: Ja, zoiets.
0: Oh, leuk.
1: Zullen we even kijken, dan kijken we nog even bij Jeroen, wat Jeroen er allemaal in hebt zitten. Even zien. Format 1 is gered door Mariska.
0: Wat? Zeg jij nou?
1: Ja.
0: Nog één keer. Wat zei je nou?
1: Gered door Mariska. Ja, maar dat moet hij zelf maar gaan uitleggen. Want
0: ik ben
1: dat is
0: heel straks, benieuwd wat dat betekent.
1: En format 2 is The Rockfold.
0: Ja, ik denk rockmuziek dan.
1: Ja, dat
0: ja
1: denk
0: leuk.
1: Ik, dat denk ik ook.
0: Leuk.
1: Zoiets gaat het worden, zit hij erbij. Maar hij moet er 3, dus ik moet er alleen hebben van hem.
0: Ja.
1: Dus, maar hij wilde sowieso, geloof ik, in ieder geval de uitagenda erin laten. Maar niet meer als onderdeeltje van hem. Niet als meer als itempje. Maar wel, uitagenda is natuurlijk wel belangrijk voor wat er allemaal gebeuren gaat in een weekend hier in Lelystad.
0: Ja.
1: Dus daar moeten we wel, daar moeten we sowieso wat mee blijven doen.
0: Ja,
1: alleen nu kunnen we er niks mee, buiten dat er morgen Jolpop is.
0: Ja.
1: En voor de rest ligt alles stil.
0: Langzaamaan gaat iedereen met vakantie. Ja, dus wel
1: dan heb je straks de meerpaaldagen nog. En dan is het redelijk voorbij, wat dat betreft.
0: Ja. Ja, gaan we met z'n allen vakantie houden.
2: De Hip-Hop Classic.
1: En dan kijk ik Megan aan en die denkt van, huh, ik?
3: Oh, ja. Nou kijk, er stond geen tekst bij, dus ik dacht...
1: Er stond geen tekst bij. Dus.
3: De Hip-Hop Classic, ja, staat hier helemaal lekker gespeeld natuurlijk. Maar dan hebben we het natuurlijk over Get Spanish. Van
1: Duolingo!
3: De jeugd van tegenwoordig.
1: Duolingo!
4: La ciudad de Toluca is especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del molisco.

0: The Rolling Stones en Jealous Lover.
1: Nu was de Flevo-schijf.
0: En dat was de Flevo-schijf, ja. Nou, het is toch 80, hè, zijn die mannen.
1: Ja, dat kan. Dat ze dat nog kunnen, joh.
0: Ik heb dus stukjes van dat album gehoord.
1: Ja.
0: Dat is gewoon rete goed.
1: Ja?
0: Ja, het is gewoon rete goed, dat hele album. Het is echt absurd. Dus ik heb zoiets van, oké, zo wil ik ook 80 worden.
1: Ja.
0: Maar dat gaat dan niet meer lukken, want ik heb daar veel te weinig drugs voor gebruikt.
1: Ze zijn geconserveerd door de
0: drugs. Ja, zeker. Die moet ook met chemisch afvallen zo. dat kan niet meer gewoon. Dus wat dat betreft, maar lekker. The Rolling Stones, Jealous Lover, de Flevo-schijf. En die is Flevo-schijf tot morgen. Kwart over vier komt de nieuwe. En we weten allemaal wie dat is.
1: Ja, precies. Die bekendmaking hoeven we niet meer op te wachten.
0: Nee.
1: Dat is vorige uur gebeurd.
0: Dat is vorige uur gebeurd. En weet je het niet? Je moet luisteren. Luister hier maar terug. Dus. Het is tijd voor.
2: Het Lelystadse nieuws.
1: Ja. Ja, misschien moeten ze het allemaal zelf vertellen. Want er was een idee en we gaan een liedje zingen. En dat is een soort van uit de kluiten gewassen.
0: Ja, ietsjes. Ietsjes uit de kluiten. Uit de klauwen gelopen.
1: Uit de klauwen gelopen, inderdaad. Aan de telefoon hebben we Priscilla. Priscilla, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hallo.
3: Het is helemaal uit de klauwen geëscaleerd.
1: Dit is geëscaleerd, ja. Dat is het juiste woord. Want het begon op vrijdagmiddag bij jullie in de winkel. We pakken er een soort My First Sony microfoon bij en we gaan een beetje zingen, toch? Of niet?
3: Ja, dit is iets wat ze sowieso elke dag wel doen. Als ze de microfoon niet gesloopt hebben. Dat gebeurt ook ongeveer een keer per maand.
1: Ja.
3: Maar de muziek is ons leven, als ik het zo mag zeggen. En 's ochtends we starten met harde muziek uit de box. En het eind van de dag ook.
1: Yeah.
3: En vanuit daar ontstond eigenlijk het idee. Wat kunnen we ze nou voor een mooi cadeau of mooier cadeau geven dan ze een eigen concert te geven?
1: Ja.
0: Dus, en dan even voor de luisteraars die het niet weten. We hebben het over Brownies en Downies.
3: We hebben het over Brownies.
1: Ja, oh ja, sorry. Ja,
0: dat even.
1: Nog even noemen. Ja, heb je.
0: Mensen zoiets hebben van. Gaan we met coloriet wat doen of zo? Of, nee? Dat gaan we niet.
3: Iedereen die luistert had zoiets van, hé, dat is Pris.
0: Ja, precies.
1: Die herkent jou. Ja, precies. Maar vertel, ja.
3: Brownies en Downies, Lelystad. De muziek.
1: Ja.
3: Dat leeft. En wij dachten, we gaan een concert voor ze organiseren.
1: Mm-hmm.
3: En dat hebben we gedaan. En daar hadden wij toen 40 tot 50 zitplaatsen voor. Nou, die waren binnen 10 minuten weg. Omdat iedereen hierbij wilde zijn. Dus dat was al een cadeautje op zich. En er kwamen mensen die kwamen hele professionele boxen neerzetten. En professionele microfoons. Daan de Lauw heeft dat toen voor ons gedaan. En er kwam iemand in de glitterjackie, die kwam het presenteren. Ik noem geen namen.
0: Hij zit hier tegenover me.
3: Ik heb hem nu aan de telefoon. En dat was gewoon één groot feest. Matthijsje was erbij, dat was één groot feest.
1: Ja, dat is echt, maar als je, dat is, zeg maar, kijk, je hebt wel eens. Je gaat wel eens naar plekken toe en er wordt dan gezongen en dan moet je het publiek meekrijgen en dan moet iedereen zijn best doen. Maar dit gaat soort van organisch vanzelf, is het één groot feest. En iedereen vindt het leuk, heeft er zin in en maakt herrie. Het is fantastisch mooi om mee te maken als bij jullie in de zaak feest is.
3: Ja, nee, eens. En ook de meiden die het eigenlijk niet durfden, die dan op een gegeven moment naar ons toe kwamen, mag ik toch wel een liedje zingen? Gewoon tijdens dat hele concert de moed bij elkaar kunnen krijgen en daar gewoon gaan staan.
1: Ja.
3: Maar goed, dat was dus deel 1. En we hadden eigenlijk gelijk als iets van, maar dit moet groter kunnen.
1: Mm-hmm.
3: En de Ziggo Dome die was afgehuurd. wij hebben op een gegeven moment Poppodium Cornel hebben wij aangeschreven. En die reageerde gelijk super enthousiast. En die zeiden ook gelijk, wij willen dit doen, wat is dit leuk? En wat past dit ook binnen de kunst en cultuur waar we natuurlijk veel mee doen?
1: Ja.
3: Lokale helden. Dus wij staan 15 oktober met Brownies en Downies in pop, of op, hoe zeg ik dit?
1: Ja,
3: op,
1: in?
3: Poppodium Cornel?
1: Ja, op of in, het maakt niet uit. Jullie zijn in ieder geval in Cornel.
3: Ja.
0: Op het podium in Cornel.
1: Ja, precies. Op 15 oktober.
3: En daar hadden we natuurlijk al een beetje reclame bij jullie voor gemaakt. De laatste keer dat wij er waren. Kira heeft daar met name reclame voor gemaakt.
0: Ja.
3: maar vandaag is dus de ticketverkoop gestart.
1: Ja, vertel.
3: Ja, we hadden hem online staan en we hadden een filmpje gemaakt met Kelvin en Demi. Mm-hmm. Voor als de early bird tickets eruit zouden zijn. Ik dacht, nou, het zou leuk zijn als ik die morgen kan plaatsen.
1: Ja.
3: Ik moest hem vanavond plaatsen. De early bird tickets zijn al weg. En de tickets die gaan nog steeds. En ik kan jullie niet in woorden vertellen hoe dankbaar dit voelt. En wat voor cadeautje dit is dat mensen dit leuk vinden.
1: Ja.
3: Dat zij hier dit een warm hart toedragen. En vooral het stukje, kijk, je weet dat er ook iedereen die gaat komen, die gaat ook komen omdat ze het onze mensen gunnen.
1: Ja.
3: Dus dit gaat zo'n fantastische avond worden. Ik kan alleen maar zeggen, get your tickets now.
1: Ja, nou, precies inderdaad. Ja, want ze zijn nog wel te koop. Of is het al helemaal uitverkocht?
3: Nee, het is nog niet helemaal uitverkocht. Het gaat wel echt op recht hard. En we zijn ook lekker reclame aan het maken.
1: Terecht, ja.
3: Maar er zijn nu alleen de regular tickets. Zijn er nog. En mogelijk eventueel aan de deur verkoop. Maar dat is op het moment dat, volgens mij, hoe gaat dat in zijn werk? Ik heb geen. Ik doe restaurant draaien, mensen. Ik heb geen idee hoe een concert werkt.
1: Dat is ook wat voor jou, hè? Dat je gewoon ineens een concert gaat organiseren.
3: Ja. Ja, even naast alle andere dingen die we doen, dachten we, nou, dit is ook leuk.
1: Pak je even mee. Ja, maar ik weet zeker dat jij dit kan. Dus dit gaat helemaal goed komen. Op 15 oktober kun je er naartoe.
3: Even time-out, want ik doe dit sowieso niet alleen. Hè. Ik bedoel, dit is het hele team en hier zit zo ontzettend veel drijfkracht achter. Dat, ik neem hier absoluut geen enkele credit voor. Dit is gewoon één team, één taak.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar je hebt dan toch iemand, zeg maar, die aan het roer van dat schip staat. En de koers moet bepalen.
3: Ja, maar ik zeg meestal als iemand met een idee komt, dan zeg ik, ga maar doen.
1: Ja, maar dan gebeurt er niks.
3: Soms.
1: Dus het moet wel echt uitvoerbaar zijn. En het moet wel echt kunnen.
3: Je koopt een zwembad en je gaat 2 weken lang viral. Ja,
0: dat kan ook.
1: Dat, ja. Je hangt een bordje op. Als je hier toch blijft fietsen. Dus jij doet je handhaving in je eentje. Ja, dat is echt perfect.
0: Hey, maar wat kunnen wij verwachten die avond, Priscil?
3: Nou, wat sowieso ontzettend leuk is, dat wij ook een aantal artiesten, echte artiesten, bereid hebben gevonden om op te komen treden.
1: Mm-hmm.
3: En het idee is dat het één groot samenspel gaat worden. Dus dat daarnaast ook de artiesten hun eigen nummers echt ter gehoor kunnen gaan brengen. Dat onze mensen zich echt artiest waren. We hebben ook backstage en ze gaan voor chocola zorgen en weet ik veel wat. Ik moet niet te veel vertellen, want onze mensen luisteren ook en dan heb ik straks al verrassingen verpest. Maar het idee is dus liedje van ons, duet met een echte artiest en de artiest zingt zelf.
1: Ja.
3: Als we uit gaan komen met de tijd.
1: Ja, dan gaan we, en anders wordt het gewoon een latertje, boeien.
3: Sorry, ik neem jullie even over.
0: Ik moet wel een vliegtuig halen de volgende dag.
1: Hey, maar ja, wacht
3: nee,
1: even.
3: Dat was mijn volgende. Jullie zijn bij deze uitgenodigd.
1: Oh, dat vind ik echt heel erg leuk. Dat vind ik heel erg leuk. En er was iemand die vooraf zei, ja, dat kon nog wel eens een probleem worden. Maar die zegt nu, ik moet de volgende dag een vliegtuig halen. Dus ik ga er gewoon vanuit, René, dat jij hierbij bent.
0: Ik ben erbij.
3: Nou, dat kan ook. Dan even een pausbandje instarten. Voordat ik hier even een of andere.
0: Moet ik hem zelf doen?
1: Ja, start jij even je eigen pausbandje.
3: Nou, dat en dit was wel. We hebben wel onderhandeld met zijn lieve vrouw. Wij moeten wel komen helpen schoonmaken.
1: Oh! Wie is wij in dit geval?
0: Brownies en Audi's.
1: Oké, gelukkig.
0: Ik weet niet of dat
3: zij ons aanbod accepteert.
1: Ja. Oh ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Hey, maar het gaat een geweldige avond worden op 15 oktober.
0: Ja.
1: Je kan nog de kaartjes gaan bestellen. En het wordt gewoon één gezellige avond. Waarbij inderdaad samenhorigheid echt voorop staat. En de één avond allemaal een ster. Dat is het idee, toch?
3: Ja. Nou, ja. Echt mooi samengevat. Ja.
1: Hey, en wat ga jij zingen dan?
3: Nou ja, dat Matthijs, dat moet je mij niet vragen. Want dat is onderdeel van de verrassing.
1: Oh, oké. Ik ga het niet
3: vragen. Dat zal niet aan mij liggen, maar ik heb al wel tegen sowieso Robin en Fleur gezegd.
1: Ja.
3: Maakt niet uit hoe jullie die avond gaan doen, maar wij gaan dit en dat doen.
1: Ah ja, dus. Oh ja. Ja, oh, dat vind ik leuk.
3: Dus daar kan ik gewoon niet, want het is ons cadeautje aan hun.
1: Oh ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Waarschijnlijk worden we eraf geboet.
0: Ik denk dat dat wel mee zal vallen.
3: Nou, wij, even terugkijken. We hebben natuurlijk een heel mooi diner hebben wij vorig jaar mogen draaien bij het Van der Valk. Waarbij wij ook optredende artiesten hadden.
0: Ja.
3: En om even een leuke anekdote te stellen. En op een gegeven moment wilde Kira van Marciano de microfoon afpakken. Want zij wilde even zingen. En Marciano had nu wel lang genoeg gezongen. Die was ingehuurd om daar te komen zingen.
1: Ja, voor het goede doel om geld in te zamelen. Ja, dat is ook gewoon heel waar. Ja, ja, precies.
3: Ja. Nou ja, zo'n avond gaat het dus nu ook 100% worden. Dat, ja,
1: oh, heerlijk.
3: Ik kijk hier ook zo naar uit.
0: Ik leg de zakdoekjes klaar, want ik denk niet dat we het droog houden van het lachen.
3: Nee, ja, dat ook. Huilen, lachen, dat gaat allemaal samen.
1: Allemaal bij elkaar. Het komt helemaal goed. En het wordt één groot feest daar in Corneel op 15 oktober. En ja, ik kan inderdaad alleen maar zeggen, je moet erbij zijn. Dat. En hoeveel plekjes hebben ze eigenlijk in totaal in Corneel?
3: Volgens mij 400, 450 zoiets.
1: Ja, precies.
3: Moet je vol kunnen krijgen, toch?
1: Ja,
0: lijkt mij wel. Hoeveel early birds heb je eruit nu? Hoeveel zijn dat?
3: Mag ik dat zeggen? In het kader van tactisch kaartverkoop. Jongens, ik doe restaurant draaien nog
1: wel. Nee joh, dat gewoon roepen.
0: Stuur het maar gewoon op de app anders zo. Roepen wij het wel.
1: Oh, daar wil ik het weten ook. Nee.
3: We hebben volgens mij de laatste keer dat ik heb gecheckt, maar dat is een paar uur geleden, want ik moet daar gewoon mee stoppen. Zaten we op 75, geloof ik.
1: Oh, fantastisch. Wat fantastisch. Ja. Dat is echt super leuk.
0: En je hebt nog tijd, hè? Flink tijd.
1: Ja,
0: dus dat gaat gewoon uitverkocht raken.
3: Ik vind dit al zo bizar. Dit zegt gewoon ook hoe belangrijk ons team voor zoveel mensen zijn. Dus dat is...
1: Maar dat is het ook, hè?
3: Alles komt samen. Ja.
1: Het is ook, voor alle inwoners van Lees dat een cadeautje dat we bij jullie kunnen eten en drinken altijd. En tenminste, als je een plekje kan bemachtigen, want soms is het gewoon echt wachten. Maar het is ook een cadeautje voor de stad dat jullie er zijn. Hè? Dus dan is het superleuk dat we dit soort dingen ook met jullie kunnen ervaren, zeg maar. Weet je wel, aan dit soort leuke, fantastische avonden in een Corneel bijvoorbeeld.
3: Ja, eens.
1: Dus ja, ik denk dat de mooie afronding is.
3: Ja, ik wil zeggen, want ik onderschat dat zelf nog wel eens hoe belangrijk wij eigenlijk, hoeveel mensen ons ook kennen, weet je. En hoe belangrijk wij inderdaad voor de stad zijn. Dat, weet je, wij zitten zo in onze eigen, wij doen zo ons eigen ding, dat wij zijn daar oprecht niet mee bezig. Maar dan hoor je dus af en toe een uitspraak van iemand of dan inderdaad nu. We hebben gewoon zo ontzettend fijne flow op dit moment ook.
1: Ja.
3: Dus laten we dan daarmee afsluiten.
1: Ja, daar sluiten we mee af. Dankjewel dat je even de gelegenheid was om ons bij te praten over het... heet het eigenlijk Brownies & Downies in Concert? Of hoe heet het?
3: Ja.
1: Nou, kijk.
3: Ja, tot nadere orde is dat nog steeds de naam.
1: De werktitel in ieder geval.
3: Ja. En totdat wij een berichtje krijgen van het servicekantoor van Jos, ze denken dat heel Nederland bij jullie gaat optreden. Maar,
1: oh, nou ja, boeien. Laat ze allemaal lekker langskomen. Ik vind het prima.
0: Moeten ze een eigen avond boeken? Doen we gewoon een week?
1: Ja. Een week? Wordt het toch die Ziggo Dome?
0: Ik wil net zeggen, als Suzanne en Freek het kunnen 10 keer in de Gelre Loop, kunnen wij het makkelijk 5 keer in Corneel.
1: Dat is waar. Oké, Basiel, dankjewel dat je even de gelegenheid had om ons bij te praten. En we hebben hem allemaal in de agenda staan. En we kijken er met z'n allen naar uit tot 15 oktober.
3: Hey, doei doei.
1: Dankjewel, doei doei.

0: Eleanor Rigby, de Beatles hier op Radio Lelystad. En dan is het nu eigenlijk tijd voor een programonderdeel. Maar er staat een hele verkeerde titel. Dus ik ben het even aan het wijzigen voor Megan. Want anders dan gaat ze echt zo de bieter erop.
1: Maar dat doet sommige van ons ook expres. Er zijn andere namen erin. Ja, versies.
0: Wij weten dat. Wij weten dat. Wij kunnen daarin mee. Ik in ieder geval, laat ik het dan zo zeggen.
1: Nee, als je een artiest kent, kun je erin mee. Maar als daar...
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik zag die naam echt al uren staan. En ik dacht echt oprecht. Ik vond het al een hele interessante naam. Ik dacht dat een leuk
0: achternaam. Nou, hij is dus anders. En wat het is...
3: Het origineel.
2: Ja, het is Eric Clapton.
0: Ja!
2: Met cocaine. Het is ook de singer-songwriter van J.J. Cale.
0: Nee, andersom.
2: Oh.
0: Andersom. De singer-songwriter, J.J. Cale, heeft cocaine geschreven. En Eric Clapton heeft hem gecoverd.
2: Juist.
0: Maar de coverversie is groter geworden dan het originele hit. Want dit kent iedereen.

0: Billie Eilish en Bad Guy.
1: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Ja, de Classic Sunday Sneak Peek. Nou, wat is die Classic Sunday nou? Dat is elke zondag van 12 tot 6. Met van 12 tot 2 René van Elst, 2, 4, Mart Walter, 4, 5, Jan Snappers. 5 uur ben ik er. En wat draai ik dan in dat uurtje? Nou, onder andere dit. Southside, het debuutalbum van de Schotse rockband Texas. Het werd uitgebracht op 13 maart 1989. En het bereikte de derde plaats in de Britse albumlijst. Het gekke met het album is, er zijn een aantal singles van afgehaald. Onder andere I Don't Wanna Lover, die gaan we zo draaien. Die bereikte de 8e plaats in de Britse singleslijst. Maar in Nederland deed het helemaal niks. De rest van Europa deed helemaal niks. Alle andere singles, zoals The Thrill Is Gone, Every Day Now, Pray For You, helemaal niks.
2: En hoe kwam
0: helemaal
2: dat?
0: Niks. Gewoon, men wilde het niet hebben. Maar het album heeft gewoon 29 weken in de hitlijsten gestaan. Omdat iedereen het album wel goed vond. Maar de singles, die deden het dus niet. Maar het hele album wel. En ik heb hem destijds ook aangeschaft. Ik vond het een pareltje. Ik vind het nog steeds een pareltje. En ja, we kennen Texas natuurlijk wel van dit duetje met Wyclef Jean. Daar kennen we ze dan wel van. Maar dit zat nog veel en veel verder daarvoor. I Don't Wanna Lover, Texas.

0: Elton John, zijn comeback was het I'm Still Standing. En dat deed hij inderdaad toen nog.
1: En uit de film Sing. Ja, dat ken jij niet, hè?
0: Nee.
1: Oh, dat is zo'n animatiefilm.
0: Ik ken hem wel uit de film The Rocketman.
1: Daar
0: maar dat ging ook over hemzelf.
1: Ik was laatst bij Madame Tussauds. Daar staat dus hij in zijn Rocketman-outfit. Hij daar. Een klein mannetje maar, hoor. Hey.
0: Hij is ook niet zo groot. Hij is iets groter dan jij bent.
1: Nee, hij is kleiner.
0: Is hij kleiner dan jij?
1: Ja, hij is kleiner dan ik.
0: Hij is de was gesmolten, dat kan niet anders. Goed, morgenavond 8 uur zijn wij de gedrieën weer.
1: Ja, luisteren, hè.
0: Met Marcel erbij. Tot morgen en anders tot volgende week. Doei!

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. En die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. En de Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.